hut, zie me weer te vrij. We zo in met de zeis, we zo in met Simeen en de meer, missie je weer te vrij. Vrij die dag even, zijn wie zo'n beetje zo blij. Op hut, zie me weer te vrij.